0: Was u aan?
1: Geez, most were dead to come much again, yeah.
0: Ja, maar die hielden ze, die hebben mijn zelf met die had in.
1: Om die lukken.
0: Ja, dan is er één elefant kom passeren.
1: Of nooit zeker?
0: Eén elefant kom passeren.
1: Oh.
0: Ja, maar die neisten die samen.
2: Du får en selv med,
0: hva'n? Det
1: lyder godt.
2: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.